Het spijt me erop en wenst hem ook een snel herstel toe. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 217.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q sounds better with you. 212.

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: Q Music. You sound better with you. 206.

top slot. Jebe za fanatik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, fanatik, tik, tik, tik, tik, tik, tik.

Nacht. Een thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Het kabinet Jetten krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. Een deel van de ondernemers denkt erover om uit Nederland te vertrekken, als er onzekerheid blijft over het overvolle stroomnet of de stikstofaanpak. In Schiedam werd vorige week een circus afgelast omdat het niet aan de veiligheidseisen voldeed. Maar nu is alles in orde en kan het circus komend weekend wel doorgaan. Gisteren werden de laatste controles gedaan. Het circus wilde ook met dieren komen, maar dat mocht niet. En Canada heeft de WK-wedstrijd tegen Qatar met overmacht gewonnen, maar een zware blessure dempte de feestvreugde. Ismaël Koné werd onderuit gehaald en moest met een brancard het veld af. Mogelijk heeft hij zijn onderbeen gebroken. Het werd 6-0 voor Canada. De speler die Koné uitschakelde kreeg een rode kaart. Een andere Qatarees had al rood. Het weer van Weer Online. Er kunnen een paar onweersbuien vallen. Verder is het plakkerig en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog een paar graden warmer. En tot over het ANP-nieuws.

De Foute 1500. Q sounds better. With you. 199.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 196.

0: 1500. Q. Sounds better with you.
1: With you.
2: 194.
3: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: Q Music. You sound better with you. 190.

0: Fouten 1500. Your music.
1: 189.
2: Are you ready to party?

0: to 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
0: Q Music Limburg nieuws. 4 uur.
2: Goedemorgen. Er worden steeds minder zonnepanelen op huizen gelegd, schrijft het AD. Vorig jaar 95.000 installaties, een paar jaar geleden nog honderdduizenden. Komt door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daarmee werd gebruikte stroom verrekend met zelf opgewekte energie, maar dat levert dan vrijwel niks meer op. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. De presentatrice die op de Argentijnse televisie deze week zei dat de vader van Lionel Messi was overleden, heeft ontslag genomen. Het bericht ging snel rond op social media en de familie kwam in een statement dat Messi's vader nog leeft. De presentatrice schaamt zich diep en heeft haar excuses aan de familie Messi aangeboden. En bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken. Het weer van Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het koelt niet verder af dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel is het nog warmer. En tot over het ANP-nieuws.

0: radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q sounds better with you. 180.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout. Q Music Limburg nieuws 5 uur.
2: Goedemorgen. Het thuisbatterij heeft weinig invloed op het energielabel van je huis. Dat zeggen energieadviseurs in de Telegraaf. Verkopers zeggen vaak dat een hoog label de waarde van je huis laat stijgen, maar thuisbatterijen dragen daar weinig aan bij. Investeren in isolatie of energiezuinige installaties werkt beter, zegt Milieu Centraal. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgegeven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. De sancties tegen Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne worden met een jaar verlengd. Dat is op de EU-top in Brussel afgesproken. De sancties raken de belangrijkste sectoren van de Russische economie. Tijdens de G7-top werden ook nieuwe maatregelen tegen Rusland afgesproken. Ook president Trump zei naar sancties te kijken. En meerdere winkels zijn zondag dicht door een staking van FNV. Die is boos dat werkgevers de zondagstoeslag willen halveren, zoals bij andere winkels al is gedaan. Voor onder meer Ethos, Gal en Gal en Trekpleister geldt het nog niet. Het is nog onduidelijk welke winkels precies dicht zijn. Het is zondag Vaderdag. Het weer van Weer Online. Het is een plakkerige nacht en het werd niet koeler dan 20 graden. Overdag wordt het vrij zonnig en al snel tropisch warm, 30 tot 35 graden. Maar het voelt nog warmer aan. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: You sound better with you. 158.

0: Classic Limburg nieuws. 6 uur.
1: Goedemorgen. Problemen in het zuiden door de vele regen, wind en onweer van gisteravond. In Limburg zijn meerdere bomen omgewaaid. In de omgeving van Eindhoven kwamen straten blank te staan. Op meerdere plekken moest de brandweer ingrijpen. Of er schade is, is niet bekend. Opnieuw is een kindje uit het raam gevallen. Eerder deze week gebeurde dat al in Rotterdam. Gisteravond in Dordrecht. Het kind viel van 3 hoog naar beneden. Hij of zij is gewond geraakt. Hoe het kon gebeuren wordt nog onderzocht. Er varen weer schepen door de straat van Hormuz, zegt persbureau Reuters. De belangrijke zeeroute is, sinds er een voorlopige vredesdeal is tussen Amerika en Iran, weer open. Gisteren zouden er 3 olietankers doorheen zijn gevaren. Iran zou schepen nu een vergunning geven om er doorheen te mogen. En het eerste land heeft zich weten te plaatsen voor de volgende ronde op het WK. Mexico is door naar de knock-outfase. Het land speelde net tegen Zuid-Korea. Mexico won, het werd 1-0. Enige goal werd gemaakt door een foutje van de keeper.
2: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Na een enorme blunder van Kim Seong-gyu.
1: Dat was te horen bij de NOS. Verder viel nog een andere wedstrijd op waar flink werd gescoord. Canada won met 6-0 van Qatar. Dan nog het weer van Weerplaza. Een snikhete dag. Veel zon, 28 tot 36 graden.
3: Van de allereerste dromen tot grote avonturen. Ontdek veilige meubels, zachte materialen en speelse accenten. Woonboulevard Heerlen. Liefde voor je kind.
4: EP Tummers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Tummers, daar word ik vrolijk van.
5: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
6: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
5: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
8: Ernstings Family.
7: Aanbevolen door vrolijke families.

0: mooiste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 150.

0: verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu, met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Lieslot, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrije vakanties.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
13: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
15: Een ijs koffie voor mevrouw.
14: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
16: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
17: Hola, ¿dónde está mi casa?
16: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
17: Paella, paella.
16: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
17: Buenas noches.
16: Dus, rette katet. En bye!

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarden.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Ook bij Plus, Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vegen en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Oh,
8: wat een geld.
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
13: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
14: Dat gaan we vieren.
13: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
15: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar 99 cent.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
16: Goedemorgen.
17: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
16: Mm.
17: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
18: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals, hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
19: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: Last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Goedemorgen. Het was een drukke nacht voor de brandweer. De vele regen, wind en onweer in het zuiden van het land heeft voor problemen gezorgd. In Limburg zijn meerdere bomen omgewaaid. In de omgeving van Eindhoven kwamen straten blank te staan. Of er schade is, is niet bekend. In Rotterdam heeft de politie vannacht geschoten op een inbreker, meldt Rijnmond. De man werd betrapt toen hij een auto probeerde in te gaan. Daarna ging hij met een schaar op de agent af. De man is opgepakt. Oekraïne wil de oorlog met Rusland nog voordat de winter begint beëindigen, zegt de Oekraïense president Zelensky. Dat kan volgens hem door meer druk te zetten op Rusland. Ondertussen zijn er nog wel zware aanvallen. Gisteren was er nog een enorme droneaanval in Moskou. En er waren vannacht weer twee wedstrijden op het WK. Er is flink op los gescoord. Bij Canada tegen Qatar werd het 6-0 en ook Mexico speelde. Het land won met 1-0 van Zuid-Korea. En daardoor is Mexico als eerste land zeker van de volgende ronde. Dan nog het weer van Weerplaza. Het wordt heel erg warm. Veel zon, 28 tot 36 graden.
1: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten. Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
2: Win jij de allerlaatste tickets?
1: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
3: EP Tummers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Tummers, daar word ik vrolijk van.

0: Stereo Sunday.
1: It's your fun day.
0: Get your tickets op stereosunday.nl.
2: Bij Ernst Young's Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
3: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
2: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
4: Mode voor het hele gezin bij Ernst Young's Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernst Young's Family. Met 22 winkels in Nederland en online.
5: Ernst Young's Family.
4: Aanbevolen door vrolijke families.

0: 925. BQ Music Limburg in de foute 1500. Dolly. Ging niet zo goed met Dolly een tijdje terug, hè? Nee, maar Dolly lost alles op zijn dollies. Want ga je optreden, Dolly? Nee, ik heb wat moeten afzeggen. Waarom heb je iets moeten afzeggen? Gaat het niet zo goed met je? Nou, dan geeft vervolgens dit antwoord.
1: And of course I can't be Jeezy, carrying around banjos, guitars and such on 5-inch heels. And you know that I'm going to be wearing them.
2: Daniel, maak je wakker.
0: Oh, ik hou van Dolly. Dolly is echt, ik vind Dolly fantastisch. Dolly is heel slim, hè? Het is echt heel grappig. Veel mensen denken, ze is een beetje zo'n dom country zangeresje. Nee. Zakenvrouw, jongen. Niet normaal. Een miljoenen.
2: Daniel Smulders.
0: Verdient ze aan alles wat niets met haar muziek te maken heeft. Ze heeft haar eigen pretpark ook, hè? Onder andere. Maar ze heeft ook haar eigen taart, mix, ingrediënten. Waar ze dan video's van maakt en zo. Dat pretpark van haar, dat heet... Ja, het is ook fantastisch bedacht, jongen. Ik vind Dolly geweldig. Dat pretpark heet namelijk... Dollywood. Nou, als je dat nog niet wist... Fantastisch, toch? Ja, goedemorgen. We leven op vrijdagochtend. Het is de 19e van juni. Het begint van Pinkpop vandaag. En de verjaardag onder andere van Glennis Grace en Paula Abdul. Ken je die nog? Komt uit... Het jaren 80, grote hits, gaat Straight Up Now bijvoorbeeld. En de toppers die starten met hun concert in de Johan Cruijff Arena. En misschien heb je er wel eens ooit gebruik van gemaakt, maar inmiddels heb je geen idee meer hoe lang het geleden is dat je daar bent geweest. Sinds de opkomst van ChatGPT en allerlei andere AI-machines, om ze zo maar even te noemen. Namelijk Wikipedia. Dat moeten we even vieren, want Wikipedia, feestje Wikipedia. 25 jaar, 19 juni 2001 was Wikipedia in Nederland te gebruiken. Ja, nog wel. Dat zal altijd wel blijven. Maar ik denk dat die bezoekerscijfers echt als een soort raket naar beneden zijn gegaan. Het is net als... het is een soort nieuwe fase die dat ingaat. Vroeger had je een encyclopedie. Toen ging je naar Wikipedia. En nu? Nu pak je toch gewoon AI. Ja, Wikipedia, daar ben ik al 100 jaar niet... Nee, dat is niet waar. Ben ik al 3 jaar niet meer geweest. Nee. Als je nou eens wil weten, toets je het gewoon in. Krijg je automatisch het antwoord. Je hoeft niet eens in te tikken wat de vraag is, dan naar Wikipedia. Nee, je toets het in en bam, je krijgt het antwoord. Scheelt weer een stapje. Nou goed, we zullen er meemaken. 25 jaar, dus inmiddels vrijdag 19 juni vandaag. Tropische hitte. Later kans op stevige onweer. Na de zware onweersbui van vannacht wordt het ook alweer snel tropisch warm. Rond het middaguur stijgt de temperatuur al boven de 30 graden. Vanmiddag kan het in de provincie 35 worden. Later op de dag opnieuw stevige onweersbuien. En daarover gesproken, daar zit zometeen ook wat over in de Q-update. Want we houden je natuurlijk op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Stormschade onder andere door het noodweer in Limburg.
2: Q. Music.
0: De Foute 1500.
2: Wakker
0: worden!
2: 139.
0: We kijken wie we daar hebben.
3: Dat is DJ Paul Elstak, jongen. Hij hoort daar nou, jongen. I wanna see a rainbow high in the sky. I wanna see you and me. Hey, dat is aan de nummer. Turbo!

0: 38 in de fouten, 1500. Goedemorgen, leuk dat je luistert. Nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q-update. Een hevige onweersbui en wat windstoten van afgelopen nacht. Die hebben op meerdere plekken in de provincie voor stormschade gezorgd. Omgewaaide bomen blokkeren onder meer wegen in Maastricht, Linnen en Roermond. En ook uit onder meer Venlo, Heerlen en Kerkrade kwamen meldingen van stormschade. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een eenzijdig verkeersongeluk in Halen is gisteravond een vrouw zwaar gewond geraakt. De auto vloog gemoedelijk uit de bocht en belandde op de zijkant in de berm. Hulpdiensten bevrijden het slachtoffer uit het voertuig, waarna ze per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Een traumahelikopter werd ook opgeroepen. En de politie heeft het voormalige Maartenshuis in Weert ontruimd, waarmee een einde komt aan een maandenlange kraaksituatie. De ontruiming verliep zonder incidenten. Het pand wordt nu afgesloten en schoongemaakt. Op de locatie zijn plannen voor sloop en de bouw van sociale huurwoningen. Wanneer die allemaal starten, dat is nog niet bekend. En tot zover de Q-update. Deze warme vrijdag. Goed ding, hè, je weet.
1: I don't know who else needs to hear this, but you can't have a bad day at work if you don't go.
0: Zie jezelf er zitten lekker de hele dag zo in het zonnetje. Ah, meer in de schaduw. Maar wel even geniet van het lekkere weer. Ja, heerlijk hè. Nou, pak je meteen de foute 1500 mee. We hebben hem de hele dag nog tot aan de nummer 1. En dat zal zo vlak voor 6 uur zijn.
2: 137.
0: Hier is van Vincent.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
5: 18+, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Wat een geld.
8: 18.000. Tot verdikken me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18+, speelbewust.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
16: Hebbes.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Dan ga je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: En het nieuws van nu.nl op Q-Music Limburg. Goedemorgen.
6: Het was een drukke nacht voor de brandweer. De vele regen, wind en onweer in het zuiden van het land heeft voor problemen gezorgd. In Limburg zijn meerdere bomen omgewaaid. In de omgeving van Eindhoven kwamen straten blank te staan. Of er schade is, is niet bekend. In Rotterdam heeft de politie vannacht geschoten op een inbreker, meldt Rijnmond. De man werd betrapt toen hij een auto probeerde in te gaan. Daarna ging hij met een schaar op de agenten af. De man is opgepakt. Oekraïne wil de oorlog met Rusland nog voordat de winter begint beëindigen, zegt de Oekraïense president Zelensky. Dat kan volgens hem door meer druk te zetten op Rusland. Ondertussen zijn er nog wel zware aanvallen. Gisteren was er nog een enorme droneaanval in Moskou. Ja, er waren vannacht weer twee wedstrijden op het WK. Er is flink op los gescoord. Bij Canada tegen Qatar werd het 6-0 en ook Mexico speelde. Het land won met 1-0 van Zuid-Korea. En daardoor is Mexico als eerste land zeker van de volgende ronde. Dan nog het weer van Weerplaza. Het wordt heel erg warm. Veel zon, 28.

0: ken ik de hele nacht weer dansen.
1: 135.
2: Daniel, maakt je wakker.
1: In de Fouten 1500. Oh, 135, dat we zeggen. Vandaag gaan we naar het hoogtepunt. De apotheose. Het moment waar iedereen naar uitkijkt. Elk jaar weer. Wat is de nummer 1 in de Fouten 1500?
2: Daniel Smulders.
1: Antwoord krijg je over 134 liedjes. Nee, 133. Want dan komt er nummer 1. We hebben er nog 134 te gaan. En dat is er zo meteen eentje in de categorie. Ja, dat toch al eens een tweedeling in de maatschappij geeft. Dus namelijk, is dit een boom boom klap of een klap klap boom? Ga je zo vertellen hoe het zit? Deze vrijdag 19 juni. Tropische hitte. De zware onweersbuien van afgelopen nacht wordt het ook weer snel tropisch warm. Nou, rond 12 uur kan het al een graad of 30 zijn. En het wordt vanmiddag zo'n 35 graden. Later op de dag opnieuw stevige onweersbuien. Goedemorgen, Oostrum.
3: Goedemorgen, Q Music.
1: Oh, 22 graden op de thermometer. Oh, trouwens, de vraag dan natuurlijk ook, hoe is het dan morgen? Nou, ook morgen, 20 graden, s'nachts. Overdag, 32. En dan is er officieel sprake van een hittegolf in de provincie. Het voelt erop broeierig gaan. Opnieuw kunnen dan enkele onweersbuien ontstaan. En die hittegolf houdt ook volgende week aan. Hè? Tot en met woensdag. 33 tot 35 graden. En iedere dag aan het eind van de dag een Hollands onweersbuitje. De hele week lekker warm. Oh, lekker. Zomerweer. Staf van Pinkpop, veel plezier als je daar naartoe gaat. Zometeen Q-update. We houden je op de hoogte. Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Volgende. Stormschade door nachtelijk noodweer in Limburg. En OM legt verband tussen funcaps en 18 sterfgevallen. Hoe dat zit hoor je zo meteen in de Q-update. Maar eerst de discussie. Is het boom, boom, klap of klap, klap, boom? Boom, boom, klap of klap, klap, boom? Waar ben jij van? Het is
2: 134.
1: We will rock you, Queen, in de Fouten 1500. Buddy, you're a

0: Foute 1500.
1: Met Suzanne Freek, een snelle en de overkant op nummer 133 in de Foute 1500. Zometeen komt er een studentenband, groot hit uit de jaren 90. Zometeen komt er een gabber track, groot hit in de jaren 90. En ABBA komt er ook aan. Groot hit, ja, nog steeds eigenlijk. Wij zullen horen naar het nieuws. Uit je eigen provincie, dit is namelijk de Q-update. De hevige onweersbuien en windstoten van afgelopen nacht hebben op meerdere plekken in de provincie voor stormschade gezorgd. Omgewaaide bomen blokkeerden onder meer wegen in Maastricht, Linnen en Roermond. En ook uit onder meer Venlo, Heerlen en Kerkrade kwamen meldingen van stormschade. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En het Openbaar Ministerie ziet voldoende bewijs om 18 sterfgevallen in verband te brengen met middelen die via de illegale website FunCaps zijn verkocht. Vier andere overlijdens worden nog onderzocht. De twee hoofdverdachten uit Ullestraat en Valkenburg blijven voorlopig vastzitten, terwijl de inhoudelijke behandeling van de zaak later volgt. En Pinkpop neemt dit weekend extra maatregelen vanwege de verwachte tropische hitte en mogelijke onweersbuien. Op het festivalterrein zijn extra waterpunten, schaduwplekken en overkappingen ingericht. En ook staat het Rode Kruis met extra hulpverleners en koelvoorzieningen klaar. De organisatie volgt de weersontwikkelingen nauwlettend en zegt voorbereid zijn op alle weerscenario's. En tot zover de Q-update.
0: De Foute 1500.
1: Q sounds better. En die studentenband, de grote hit in de jaren 90. Hermes House Band, I Will Survive in de Foute 1500 op
0: 132.

0: Zo, dat is lekker glad.
1: Ik weet niet of ik het hoogtepunt moet noemen of dieptepunt. Maar dit was wel op het hoogtepunt, dan wel dieptepunt van de gabber-hype in de jaren 90. Op het moment dat je toet, toet, boing, boing, hakken en zagen had. En deze, dan weet je dat het succes zover is dat het klaar is, toch? Net als de mosselman die we die tijd hadden. En hakken maar met gabbertje. 131 in de fouten, 1500.
2: 130.
1: Ah, lekker, Abba.

0: iedereen is dronken van geluk al een week lang.
1: Dit is de Foute 1500. En Voulez-vous van ABBA staat op nummer 130. Zo direct, lijst of geen lijst, de minuut van Limburg. En Helene Fischer, dus kom maar door met je positieve bijdrage. Voor vandaag op 06-33-345-345. Je weet de minuut van Limburg, 7:15.
2: De minuut van Limburg, de minuut van
1: Limburg. Ja hoor, we zitten er klaar
2: voor. Q-music, hey!
3: Zie je nou wel, ze ruikt me.
4: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
7: Mm.
8: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Q-Music Limburg, nieuws.
11: Goedemorgen. Het was een drukke nacht voor de brandweer. De vele regen, wind en onweer in het zuiden van het land heeft voor problemen gezorgd. In Limburg zijn meerdere bomen omgewaaid. In de omgeving van Eindhoven kwamen straten blank te staan. Of er schade is, is niet bekend. In Rotterdam heeft de politie vannacht geschoten op een inbreker, meldt Rijnmond. De man werd betrapt toen hij een auto probeerde in te gaan. Daarna ging hij met een schaar op de agent af. De man is opgepakt. Oekraïne wil de oorlog met Rusland nog voordat de winter begint beëindigen, zegt de Oekraïense president Zelensky. Dat kan volgens hem door meer druk te zetten op Rusland. Ondertussen zijn er nog wel zware aanvallen. Gisteren was er nog een enorme droneaanval in Moskou. Ja, er waren vannacht weer twee wedstrijden op het WK. Er is flink op los gescoord. Bij Canada tegen Qatar werd het 6-0 en ook Mexico speelde. Het land won met 1-0 van Zuid-Korea. En daardoor is Mexico als eerste land zeker van de volgende ronde. Dan nog het weer van Weerplaza. Het wordt heel erg warm. Veel zon, 28 tot 36 graden.
12: Van de lentezon tot de zwoele avond. Ontdek alles voor jouw buitenruimte. Lounge sets, verlichting, vrolijk groen en Woonboulevard Heerlen. Creëer jouw droomplek buiten.
13: Bronsgroen wonen, dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.
14: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
15: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
14: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
16: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
17: Ernstings Family.
16: Aanbevolen door vrolijke families.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Park City Live.

0: je wakker.
1: Met Roxy Rowe, Sugar Daddy. Geroteerd op nummer 129 in de foute 1500. Vind je het ook zo spannend? We gaan naar de nummer 1. En ik heb stiekem al gekeken. Ik weet wat er op 1 staat. Het is een bijzondere nummer 1.
0: Daniel Smulders.
1: Ik zag hem in eerste instantie niet aankomen. Maar ik snap wel hoe het kan dat hij op nummer 1 terecht is gekomen. Ja, ik ga er niks over verklappen. Ik laat het hierbij. My lips are sealed. Wil je weten wat het nummer 1 is in de foute 1500? En wil je dat als eerste weten? Dan moet je luisteren vlak voor 6 uur. Want dan hoor je namelijk de ontknoping van de lijst vandaag. De hele week al 1 groot radiofeest. En niet te geloven. Heb je het in de gaten? De foute 1500. Als ik een beetje om me heen kijk ook.
2: Iedereen is dronken van geluk, al een week lang.
1: Ja, precies. Vrijdag 19 juni, tropisch hit. De late kans op stevige onweer. Na de onweersbuien van afgelopen nacht wordt het al snel tropisch warm. Rond een uur of 12, als je lekker denkt van ik ga lekker buiten lunchen, is dat 30 graden. Dus zorg in ieder geval voor een parasol en andere plannen. En vanmiddag kan het in de provincie zelfs 35 graden worden. Later op de dag opnieuw stevige onweersbuien. Het mooie Oostrum, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. 22 graden op de thermometer. Heerlen meldt zich ook met 23 graden nu. Vandaag begint Pinkpop. Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de Nederlandse talige Wikipedia online kwam. En voetbal, moeten we het daar nog even over hebben? Vannacht Canada-Qatar, 6-0. Mexico-Zuid-Korea, 1-0. Mexico is de groepswinnaar. En om 9 uur vanavond de Verenigde Staten tegen Australië. Heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Q-update zometeen. Bouw die op de hoogte. Wat er gebeurt in je eigen provincie? Gestolen onderdeel van het NAVO-kunstwerk is teruggevonden. Politie beëindigt de kraak van het voormalig Maartenshuis in Weert. En stormschade door nachtelijke noodweer in Limburg. Meer zo in de Q-update.
0: Foute 1500. Q-music. 128. Mwah.

0: Fouten 1500 met zo AC/DC. En we hebben Wesley Bronkhorst. Mensen Amalia, eerste nieuws van afgelopen uren. Dit is de Q-update. De hevige onweersbuien en windstoten van afgelopen nacht hebben op meerdere plekken in de provincie voor stormschade gezorgd. Omgewaaide bomen blokkeerden onder meer wegen in Maastricht, Linnen en Roermond. En ook uit onder meer Venlo, Heerlen en Kerkrade kwamen meldingen van stormschade. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het verdwenen bronzen onderdeel van het NAVO-kunstwerk op het Lindenplein in Brunsum is teruggevonden na een tip aan een gemeentemedewerker. De gemeente overlegt nu met de kunstenaar over het herstel van het werk dat weer in de oorspronkelijke staat moet worden teruggebracht. Er is nog geen verdachte aangehouden. En de politie heeft het voormalige Maartenshuis in Weert ontruimd, waarmee een einde komt aan een maandenlange kraaksituatie. De ontruiming verliep zonder incidenten. Het pand wordt nu afgesloten en schoongemaakt. En op de locatie zijn plannen voor slopen, de bouw van sociale huurwoningen. Maar wanneer die allemaal starten, dat is onbekend. En tot zover de Q-update. Wou je op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie? En ben je klaar voor de Minuut van Limburg? Komt er zo aan via de WhatsApp. Het nummer is 06-33-345-345. Als je daar je bericht naartoe stuurt, dan kun je misschien zo op de radio zijn. Zo simpel werkt de Minuut van Limburg. Nu 8:10.
1: And a reminder, it doesn't have to make sense to anyone else. If it makes you happy, that's all that matters. None of us are getting out of here alive, so you might as well do what you want. Have a good day.
0: Maak er je eigen dag van en doe wat je leuk vindt. Pak bijvoorbeeld een gitaar en speel de noten mee van AC/DC. Tekent met je vingers op het stuur van je auto als je onderweg bent. Of op wat voor manier dan ook. Pak je momentje, gooi je haar los met
2: 127.
0: Dit is daar.

Highway to Hell. Oh, lekker is die, hè. Zo, het is tijd geworden voor de minuut van Limburg. Oh, wacht even. Wel even de goede natuurlijk. Waar is die? Oh, hier. Ja. Foute vrijdag of niet vandaag? Allemaal mis. Bijna kwart over acht, daar gaan we.

0: we met de Minuut van Limburg voor deze mooie, lekkere, warme 35 graden vrijdag. De ventilator staat harder dan de radio. Dat is normaal gesproken niet goed, maar ik snap je. Ik snap je en ik ga er ook helemaal mee akkoord. Ja, helemaal goed. Hier thuis loopt de discussie inmiddels niet meer over het weer, maar over welk nummer er op 1 eindigt, stuurt Yvonne uit de Hoorn. Ja, vlak voor 6 uur, dan weet je het. Wat is de nummer 1 in deze prachtige lijst? Het is die Fauti 1500. Nou, en een minuut voor Limburg, heb 06-33-345-345.
1: Goedemorgen, Daniel.
0: Hallo.
1: Gisteren een fantastisch teamuitje gehad, georganiseerd door Maurice en Petra. Oh. Groot gedoon, collega's.
0: Goed zo.
1: Vandaag weer lekker werken in die warme toko. Collega's, zet hem op, we gaan er weer. Fijne carnaval.
0: Yo, bye bye, hoi hoi. Good morning, Limburg. Tropisch dagje vandaag, dus rustig aan. En we maken er weer een gezellige dag van, collega's. Zorgbemiddeling Seva Gram. Dat is het bericht dat Miranda stuurt. Dankjewel, Miranda. Deze, Daniel, is voor de minuut van Limburg. Oh, ik ben benieuwd wat er komt.
2: Goedemorgen, ik ben vandaag jarig.
3: Hey. Hippiedepiep voor Lana. Hoera. 5 jaar alweer.
0: 5 jaar. Nog een hele toekomst voor je. Fantastisch. Julius, geniet van deze warme dag. Houd je hoofd en je flesje water lekker koel. Tjeuke.
4: Ja, Tjeuke van Limetron.
0: Tjeuke.
4: Het is Verlijnen Fischerdag en Frikadellen Vrijdag. Fijn weekend allemaal.
0: Nu al zin in, waarin? In Helene Fischer of de Frikadellen Vrijdag?
5: I love you, fijne weekend, dikke kus voor mama, mwa.
0: Ja.
6: Hallo Juri en schatje, een hele fijne dag vandaag. En voor iedereen, hou het cool.
0: Cool hoor. Vandaag weer met lieve Birger onderweg bij de weekend. Goed aan Dejano, Jimmy en de hele RD4-zooi. Liefswagen 156. Kun je misschien unheilig opzetten met brood und spielen? Nee, dat kan ik niet. Ik ga maar een andere Deutsche Schaap laten. Dat is de Helene Fischer. Goedemorgen Daniel, wil je mijn zoon Dani een hele fijne dag op school wensen? Nog even, dan is het vakantie. Ja, dat gaat zeker goed komen. Daniel, hoe was het in Weert? Nou, hoe weet je dat dan weer? Oh, dat heb ik gisteren gezegd natuurlijk. Ja, lekker. Ja, wees eten. Ja, leuk, lekker. Goedemorgen Daniel, alles prima, mooi weer hier. Ben richting Maastricht aan het gaan op dit moment. Het is 21 graden in de auto. Buitentemperatuur dan, hè? Oh, veel succes vandaag. Groeten van Paul en de groeten aan de firma Ossel. Het is 21 graden in de auto buiten dan. Ja, ik zal je vertellen, er zit een thermometertje. Dat meet de temperatuur buiten, maar dat geeft hij binnen weer. Dat wil dus niet zeggen dat het binnen zo warm is. Hè? Goh, alles uitleggen ook, hè. Een geitje.
7: Goedemorgen, Music. Nog 1 weekje school en dan is op vrijdag het kinderoorles. En ik doe met mijn klas mee. En wij heten Sint Lambertus Kariënsittard.
0: Oké. Okay. Doei. Nou, wat vrolijk en veel plezier en veel succes vandaag. Dat gaat helemaal goed komen. Daniel, ik heb mijn slippers aangetrokken. En ik denk niet dat ik ze vandaag nog uitdoe. En oh, hier, wacht even. Wat staat hier? Scooter Style. Ja, gisteren zijn we die zanger van Scooter gaan nadoen. Wacht even, er komt, moet ik even... Hallo, test 1, 2, ja. Goedemorgen, happy Friday. Oh nee, wacht even. Ik moet even de toon vinden. Goedemorgen, happy Friday. It's warm for harm, so it's important to drink enough. Nou, ik zou zomaar kunnen, hè? Oh, sorry, ik zou zomaar kunnen, hè?
8: Guten Morgen, Q-Music. Hey. Helene Fischer hier.
0: Hi.
8: Es ist fast Wochenende. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Liebe Grüße.
0: Ja, liebe Grüße terug.
9: Het is bijna weekend!
0: Lijst of geen lijst, de Fouten 1500 heeft 2 keer Helene Fischer. 1 keer officieel en dit is het onofficiële moment om 7:15.
10: We zien

De Foute 1500.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be Foute.
2: Everyone from left to right, van Holland, kom ze dan.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
11: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Hallo.
19: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
18: Ja hoor.
19: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
18: Tuurlijk.
19: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
18: Ja.
20: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
21: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
22: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen.

0: wonen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
2: Dit is het nieuws van nu.nl op Q Music Limburg. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het was een drukke nacht voor de brandweer. De vele regen, wind en onweer in het zuiden van het land heeft voor problemen gezorgd. In Limburg zijn meerdere bomen omgewaaid. In de omgeving van Eindhoven kwamen straten blank te staan. Of er schade is, is niet bekend. In Rotterdam heeft de politie vannacht geschoten op een inbreker, meldt Rijnmond. De man werd betrapt toen hij een auto probeerde in te gaan. Daarna ging hij met een schaar op de agent af. De man is opgepakt. Oekraïne wil de oorlog met Rusland nog voordat de winter begint beëindigen, zegt de Oekraïense president Zelensky. Dat kan volgens hem door meer druk te zetten op Rusland. Ondertussen zijn er nog wel zware aanvallen. Gisteren was er nog een enorme droneaanval in Moskou. Ja, er waren vannacht weer twee wedstrijden op het WK. Er is flink op los gescoord. Bij Canada tegen Qatar werd het 6-0 en ook Mexico speelde. Het land won met 1-0 van Zuid-Korea. En daardoor is Mexico als eerste land zeker van de volgende ronde. Dan nog het weer van Weerplaza. Het wordt heel erg warm. Veel zon, 28.

0: weet het ook niet.
1: Ja, ik weet het niet. Wat moest ik hier dan mee?
0: Het is geen goed liedje voor autisten op dit moment. Zo, 35 graden in de vooruitzichten. Last Christmas for Wham. Op de radio in de Foute 1500. Leuk dat je luistert. We hebben zometeen de winnaar van de backstage tickets voor Park City Live. En je krijgt André Hazes nog met de vlieger. En eerst hoor je...
2: 124.
0: Dat is Parla samen met Pardoe. Dit is Liberté.

0: de 1500 op 123. Als je bij jezelf denkt, als dit al 123 is, hè? Of moet dan toch die nummer 1 zijn?
1: De Foute 1500.
0: Nou, dat ga ik je nu niet vertellen. Daarvoor moet je echt blijven luisteren, want dat is de grote verrassing. En het is niet de, nou ja, gangbare nummer 1 die we echt heel vaak al hebben gehad. Het is heel vaak Paul Elstak geweest. Die is er niet dit jaar. Ik weet al welke. Ja, ik ga het niet vertellen. Maar het is wel heel bijzonder. Vlak voor 6 uur ga je het horen. En als je hem hoort, dan denk je, oh ja, het is nog te verklaren. Ook nog eigenlijk. Als je benieuwd bent, vlak voor 6 uur dus, dan de ontknoping van deze Foute 1500 feestweken. Morgen in het Philipsstadion in Eindhoven, de grote Foute Party.
2: In the picture.
0: En deze week hebben we ook Park City Live in the picture op Q Music Limburg. Deze week maak je kans op 2 exclusieve backstage kaarten. Elke ochtend deze week hebben we een artiest laten horen die op zaterdag 4 juli op het podium staat in Heerlen. Maar dan achteruit. En degene die zich afgelopen dagen gekwalificeerd hebben zijn Danique Hansen, Christian Janne Wouters, Daniel Groot-Koerkamp en Kelly van Bentum. En nu is het grote moment daar. Want ik heb ze allemaal netjes op een... ik ga het wel even officieel doen. Allemaal op een papiertje geschreven en in een bakje gedaan. Ik heb ze het bakje, ik zal het wel laten horen. Hier zitten de papiertjes in. Dat zijn ze. Een beetje husselen. En dan haal ik je gewoon de winnaar uit. Zo simpel is het. Even kijken. Deze doen? Ja, deze doen we. Gefeliciteerd, Daniel Groot-Koerkamp. 2 backstage tickets voor Park City Live voor zaterdag 4 juli. Voor jou. En als je denkt, ja, maar ik wil ook kans maken op backstage tickets. Kan dat nog? Nou, niet voor die zaterdag, maar voor de zondag dan weer wel. En dan kun je aanstaande maandag voor kwalificeren. Backstage tickets voor Park City Live. Zondag met dan onder andere Paul Elstak, Davina Michel, Bluff en Danny Vera. Alle info erover op de site. Dat is qmusiclimburg.nl.
2: Q Music. De Foute 1500.
1: Q Music. Q sounds better with you. 122.

We zingen, we springen, we fluiten in het rond. In onze blote kont, mooie wark was dat. De Foute 1500. Het gaat echt gewoon alle kanten op. Zometeen deze.

0: Oh.
1: Nog een keer dan maar. Zo meteen ga je ze horen, seks met die kale. We hebben nog meer foute liedjes. We hebben onder andere K3. Mama C zit eraan te komen. En we hebben Shakira.

0: Turn the volume up until your eyebrows start applauding. Scoren hoor je zo. Mag ik je een tipje geven voor vandaag? Word even lekker luisteren, Q Music Limburg. We hebben de fouten, 1500. We stoppen bij de nummer 1, dat is vlak voor 6 uur.
1: Zometeen meer.
2: Fouten 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Park City Live.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
3: Praxis.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
9: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
10: WK kijken? Bestel de kippiepan. En krijg de kippievoetbal.
11: Kippie.
9: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarden.nl.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
13: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
16: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
18: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
19: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
20: Dat gaan we vieren.
19: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
21: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar €0,99.
20: Dat gaan we vieren.
19: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas.

0: Goedemorgen. Het aantal mensen dat een einde aan hun leven maakte is in 10 jaar tijd nog niet zo laag geweest, meldt het CBS. Gemiddeld gaat het nog steeds om bijna 5 mensen per dag. Maar volgens experts daalt dat aantal doordat het normaler is geworden om erover te praten. Dat kan bijvoorbeeld met hulplijn 113. Er worden steeds minder zonnepanelen op huizen gelegd, schrijft het AD. Vorig jaar ging het om 95.000 installaties. Komt vooral door de salderingsregeling die op 1 januari verdwijnt. Daarmee werd gebruikte stroom verrekend met zelf opgewekte energie. Maar dat levert dan vrijwel niks meer op. Oekraïne wil de oorlog met Rusland nog voordat de winter begint beëindigen, zegt de Oekraïense president Zelensky. Dat kan volgens hem door nog meer druk te zetten op Rusland. Ondertussen zijn er wel nog zware aanvallen. Gisteren was er nog een enorme droneaanval in Moskou. Ja, en het KNMI waarschuwt, het wordt vandaag erg warm, maar er komen vanmiddag mogelijk ook nog een paar heel pittige onweersbuien aan. Weerplaza vertelt meer.
1: Het wordt vandaag echt uitzonderlijk warm, met temperaturen in het binnenland tussen de 30 en 35 graden. En later in de middag ontstaan er in de warme en vochtige lucht enkele hele fikse onweersbuien die lokaal veel water kunnen brengen, onweer, hagel en flinke windstoten.
0: Maar eerst dus veel zon, later dus die buien, morgen zonnewolken, ook dan weer warm en maximaal 31 graden.
2: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
3: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
4: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
5: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
6: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
5: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers.

0: meer voordelen.
1: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
2: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.

0: beste radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q sounds better with you. 111.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef. Ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
2: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Nu met Clubcar Wij 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Car Wij. Maak het mooier.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snux menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
16: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
17: Praxis.
18: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
21: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: Goedemorgen. Het aantal mensen dat een einde aan hun leven maakte is in 10 jaar tijd nog niet zo laag geweest, meldt het CBS. Gemiddeld gaat het nog steeds om bijna 5 mensen per dag. Maar volgens experts daalt het aantal doordat het normaler is geworden om erover te praten. Dat kan bijvoorbeeld met hulplijn 113. Dan naar Nijverdal in Overijssel. Politie onderzoekt daar een inbraak bij een juwelier vannacht. En die inbraak is voor de inbrekers aardig gelukt. Alle sieraden zijn namelijk gestolen. De hele winkel is leeg. Behalve de sieraden die gerepareerd moeten worden. Die hebben ze laten liggen. Politie is naar de dader op zoek. Amerika en Iran gaan vandaag toch niet verder praten over een definitief vredesakkoord. Dat zegt nu ook Zwitserland, waar die gesprekken zouden zijn. Gisteren liet de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance al weten dat hij niet komt. Waarom precies is niet duidelijk. Er is wel al een voorlopig akkoord getekend. En online iets bestellen, maar achteraf toch spijt hebben en het terug willen sturen, dat moet makkelijker worden. Webshops moeten vanaf vandaag een duidelijke knop op hun site hebben staan. Met 1 druk op die knop moet je dan weer van je aankoop af kunnen. Goed nieuws, zegt de Consumentenbond bij de NOS.
1: Het haalt een drempel weg om aan je wettelijke bedenktijd te kunnen doen als consument. Het is makkelijker te vinden. En hoe makkelijk je iets koopt, zeg maar, op internet, zo makkelijk is straks ook binnen 14 dagen om er weer vanaf te komen.
0: De nieuwe regels gelden in de hele Europese Unie. Dan het weer van Weerplaza. Een snikhete dag. Veel zon, 28 tot 36 graden. Later vandaag kunnen pittige buien ontstaan met onweer, hagel en windstoten.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
3: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
4: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
5: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
6: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
5: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
8: Ernstings Family.
7: Aanbevolen door vrolijke families.

0: die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
5: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro.

0: nu op elizawashere.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en gaan!
12: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
13: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 94.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
6: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
1: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
8: Kippie.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, en vamos naar Beterbed.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
17: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
19: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis, dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
18: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
21: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
22: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
23: Goedemorgen, een grote politieactie in Kampen in Overijssel. Agenten zijn daar uitgerukt voor een school. Een man heeft namelijk in een video gezegd dat hij bij die school iemand wil neerschieten. Dat filmpje gaat rond op het internet. Meerdere mensen hebben de politie al gebeld. De man is nog niet gevonden. We blijven voorlopig veel betalen bij de pomp. De prijzen die dalen wel iets door de voorlopige vredesdeal tussen Amerika en Iran. Maar het zou nog maanden duren voor we weer terug zijn bij de oude prijzen. Deze expert legt het uit.
24: De voorraden die zijn nog zeker niet op het oude niveau. Dus het duurt wel even voordat die op het oude niveau zijn, voordat de prijzen echt kunnen zakken. En het risico dat het bestand wat vrij broos is, geschonden wordt of niet stand houdt, is ook vrij groot.
23: De adviesprijs voor een liter benzine is nu €2,43. Diesel is iets goedkoper. De brandweer is nog altijd druk in Amsterdam. In het westelijk havengebied zou een gevaarlijke stof zijn vrijgekomen. Verder is er nog veel onduidelijk. Zo weten we niet om wat voor stof het gaat. Mensen in de buurt moeten hun ramen en deuren in ieder geval dicht houden. En dan nog naar Argentinië. Daar heeft een presentatrice ontslag genomen nadat ze een pijnlijke fout had gemaakt tijdens dit WK. Zij riep deze week dat de vader van Lionel Messi was overleden. Dat is niet zo. Zelfs de familie van Messi kwam met een statement. Zijn vader leeft nog. De presentatrice die schaamt zich en kiest er dus voor om op te stappen. Dan nog het weer van Weerplaza. Een snikhete dag, veel zon, 28 tot 36 graden. Later vandaag kunnen pittige buien ontstaan met onweer, hagel en windstoten.
0: Lekker koken begint met inspiratie. Woonboulevard Heerlen. Voor elke kookstijl de juiste keuken. Slim en stijlvol. Een plek om te leven, te delen en te genieten.
1: Kubota Minigraver. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: EP Tummers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Tummers, daar word ik vrolijk van.
8: Psst, bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
20: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
8: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
25: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 22 winkels in Nederland en online.
26: Ernstings Family.
25: Aanbevolen door vrolijke families.

0: Hè, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Zie je nou wel, ze ruikt me.
6: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Everyone from left to right.
19: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
20: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
23: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

Music. De Foute 1500. Q Music. You sound better with you. 86.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Odido. Ook bij Plus. Plus Sparrips 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
15: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
16: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
18: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
17: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
19: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
20: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix 4 voor 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
19: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
0: Q Music Limburg nieuws. 12 uur.
21: Goedemiddag. Politieonderzoek in Kampen. Agenten zijn daar uitgerukt naar een school. Een man heeft namelijk in een video gezegd dat hij bij die school iemand wil neerschieten. Dat filmpje gaat rond op het internet. De man bedreigt ook een aantal andere mensen. Waar hij nu is, dat is niet bekend. De politie gaat geen naamplaatjes of dienstnummers dragen. Dat zegt justitieminister Van Wil. Actiegroep Extinction Rebellion had erom gevraagd, zodat actievoerders makkelijker klachten kunnen indienen tegen agenten. Volgens Van Wil lopen agenten te veel risico als hun gegevens bekend zijn. De Marokkaanse voetballer Hakimi moet definitief voor de rechter komen. Hij wordt beschuldigd van verkrachting. Een vrouw heeft er 3 jaar geleden aangifte van gedaan. Hakimi is de aanvoerder van Marokko op het WK. Hij ontkent de verkrachting. En een bijzonder gezicht in Alphen aan de Rijn. Daar vliegt een nogal grote vogel rond in een woonwijk. Het gaat om een zeldzame zuidelijke hoornraaf. Het dier is ontsnapt uit vogelpark Avifauna. Meerdere verzorgers proberen hem nu te vangen. Ze zijn met voer en schepnetten de wijk ingegaan. Het weer nog van Weerplaza. Een warme dag, veel zon, 28 tot 36 graden. En later vandaag kunnen er pittige buien ontstaan met onweer, hagel en ook windstoten.
1: Bronsgroen wonen, dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.
5: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
22: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
5: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
23: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
24: Ernstings Family!
23: Aanbevolen door vrolijke families.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q stands better with you. 76.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
6: Hey, jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: De hete zomer, Crayon rolluiken.
9: Geluidsoverlast.
8: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Crayon rolluiken.
6: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhandoek.
10: 18 plus speelbewust.
11: Ja.
12: Echt serieus?
11: Wat een geld.
13: 18.000. Tot verdikken me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
16: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
17: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
16: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
18: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
21: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
22: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
23: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
24: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
25: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
24: Zo kan AI...

0: ticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste in de

0: Q-Music.
1: De Foute 1500.
0: 70.
2: Ik zeg oeh!

Music. De Foute 1500. Q Music. You sound better with you. 69.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak, ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
12: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
13: Kippie.
14: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
16: Hebbes.
17: Oh, wat een goal!
18: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
3: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
11: Zie je nou wel, ze ruikt me.
6: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
13: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
16: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Q-Music Limburg, nieuws. 1 uur.
3: Goedemiddag. Voor de provincie Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje. Er worden zware onweersbuien verwacht. Het KNMI waarschuwt ook voor hagel en dat het hard gaat waaien. Voor de rest van het land geldt nu code geel, maar kans bestaat dat voor meer provincies code oranje gaat gelden. Flinke zorgen zijn er over een grote zorgorganisatie. Het gaat om Pleurijn. Werknemers slaan nu alarm over de veiligheid van bewoners en personeel op 2 locaties, meldt de Gelderlander. Er zouden een aantal ernstige incidenten worden onderzocht. Volgens het personeel gaat het vooral fout doordat er vaak invallers op de zware doelgroep worden gezet en managers de werkvloer amper kennen. Israël heeft zware aanvallen uitgevoerd op Libanon. Opvallend, want dat gebeurt vlak nadat de VS en Iran een vredesdeal hebben getekend. In dat akkoord staat dat de aanvallen in de regio juist moeten stoppen. Volgens Israël waren de bombardementen een reactie op een raketaanval van Hezbollah, waarbij 4 Israëlische militairen omkwamen. En online iets bestellen, maar er achteraf spijt van hebben en het terug willen sturen. Dat moet makkelijker worden. Webshops moeten vanaf vandaag een duidelijke knop op hun site hebben staan. Met 1 druk op die knop moet je dan weer van je afkoop af kunnen. Goed nieuws, zegt de Consumentenbond bij de NOS.
4: Het haalt een drempel weg om aan je wettelijke bedenktijd te kunnen doen als consument. Het is makkelijker te vinden. En hoe makkelijk je iets koopt, zeg maar, op internet, zo makkelijk is straks ook binnen 14 dagen om er weer vanaf te komen.
3: De nieuwe regels gelden in de hele Europese Unie. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Erg warm vandaag, 28 tot 36 graden. Nu ook nog zonnig. Later vanmiddag is er kans op onweer. En dus vanaf 3 uur code oranje voor Limburg.
5: Van de allereerste dromen tot grote avonturen. Ontdek veilige meubels, zachte materialen en speelse accenten. Woonboulevard Heerlen. Liefde voor je kind.
6: Kerger hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
7: Bronsgroen wonen, dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.
8: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
9: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
8: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
10: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
11: Ernstings Family.
10: Aanbevolen door vrolijke families.

0: 67.
1: This one's going out to everybody in the place.

0: Foute 1500. Q-music. 65.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: De Foute.
2: Foute 1500.
3: Q Music.
2: 64.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
2: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
3: Praxis.
1: Nu bij Dirk Nescafé IJskoffie. 89 cent. Dat is een ijskoude aanbieding.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
5: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
6: Kippie.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf 35.599 euro of €197.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.

van Vroukes. Vroukes. Stop. En door.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Ook bij Plus, Plus Spare Ribs, 500 gram, €3,99. We doen met je mee, Plus.
12: Als ik terug in de tijd zou mogen... Kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je om te wachten staat.
13: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
12: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
14: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven. Nu bij Videoland.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
18: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
19: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
18: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
20: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix, 4 voor €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
21: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
22: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Q Music Limburg nieuws 2 uur.
4: Goedemiddag. Het zat er al aan te komen, maar nu bevestigt de NS het ook. Aanstaande woensdag rijden er van 4 uur 's nachts tot 8 uur 's ochtends geen treinen. Personeel wil meer loon en legt daarom het werk neer, zegt vakbond FNV. Het is dus naar ander vervoer zoeken of je reis uitstellen als je afhankelijk bent van het OV. Want ook bussen, trams en metro's rijden dan niet. Het kan straks flink tekeer gaan met onweersbuien. En daarom is voor de provincie Limburg vanaf 3 uur code oranje afgekondigd. Wordt ook gewaarschuwd voor harde wind en hagel. Het KNMI houdt de boel in de gaten, omdat daar ook evenementen zijn, zoals Pinkpop.
0: Daar hebben we wel korte lijntjes mee, ook met de Weerkamer. Dat soort grote evenementen hebben doorgaans ook hun eigen meteorologische dienst van een weerbureau. En daar hebben we ook goed contact mee. De waarschuwingen zelf die worden natuurlijk wel ook met de veiligheidsregio's gecommuniceerd.
4: Was bij de NOS. Voor de rest van het land geldt nu code geel. Maar kans bestaat dat voor meer provincies code oranje gaat gelden. Dan naar het Midden-Oosten. Door de straat van Hormuz varen vandaag minder schepen. Dat komt doordat gesprekken tussen Amerika en Iran zijn afgeblazen. En daardoor groeit de spanning weer. Veel schepen nemen daarom het zekere voor het onzekere. En de beroemde marathon van Londen is volgend jaar voor 1 keer een 2-daags evenement. Zo kunnen er veel meer mensen bijvoorbeeld meedoen. Dit jaar deden er nog 60.000 deelnemers mee, worden dan 100.000 mensen. De marathon van Londen is elk jaar mega populair. Het aantal aanmeldingen zat dit jaar ruim boven de miljoen. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Ja, erg warm vandaag, 28 tot 36 graden. Het is nu ook nog zonnig. Later vanmiddag is er kans op onweer. En dus vanaf 3 uur code oranje voor Limburg.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
9: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
23: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
9: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
24: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen. Voel mij zo
6: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl.
10: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. Twee blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus, find your joy. Met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays. Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en

0: traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: beste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 42. Yeah.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
7: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
8: Kippie.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja.
2: Echt serieus?
10: Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
14: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
15: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
17: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu bij Zalando.
19: De Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
20: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
21: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
23: Mooi van Ethos.
24: Goedemiddag. Kan straks flink tekeer gaan met onweersbuien. En daarom geldt voor de provincie Limburg vanaf nu code oranje. Ook kan er schade ontstaan door stevige hagel en wind. Hoe het zich ontwikkelt blijft wel onzeker, zegt het KNMI.
25: We zien gewoon dat er veel energie in de atmosfeer zit. Dus als er een bui ontstaat, dan zullen die ook heel erg hevig zijn. Dan vinden die ook het eerst plaats in het zuiden. Het kan zijn dat de code oranje ook nog voor andere provincies wordt uitgegeven. Maar voor nu is het alleen voor Limburg van kracht.
24: Was bij de NOS en we blijven nog even bij het weer. Want vanwege de hitte dit weekend zet de ANWB extra wegenwacht in. Vanwege het hitteprotocol worden pechgevallen meteen van de snelweg gehaald. En bestuurders is snel naar een schaduwplek gebracht. Dan naar Kampen. Daar is een man opgepakt die in een video gezegd heeft dat hij bij een school iemand wilde neerschieten. Dat filmpje gaat rond op internet. De man bedreigde ook een aantal andere mensen. Waarom hij dat deed is niet bekend. En een bijzonder gezicht in Alphen aan de Rijn. Daar vliegt in een woonwijk een nogal grote vogel rond. Het gaat om een zeldzame zuidelijke hoornraaf. Die is ontsnapt uit vogelpark Avifauna. Meerdere verzorgers proberen hem nu te vangen. Ze zijn met voer en schepnetten de wijk ingegaan. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Veel zon en benauwd warm. Het is 30 tot 35 graden. Later vanmiddag is er kans op onweer. En dus vanaf nu code oranje voor Limburg.
0: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronsgroen Wonen.
1: Van de lentezon tot de zwoele avond. Ontdek alles voor jouw buitenruimte. Lounge sets, verlichting, vrolijk groen. Bij Woonboulevard Heerlen. Creëer jouw droomplek buiten.
3: Honda Robotmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
8: Win jij de allerlaatste tickets?
4: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
23: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
26: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
23: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
27: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
28: Ernstings Family.
27: Aanbevolen door vrolijke families.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan.
7: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
13: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
14: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram, 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Lekkere van Albert Heijn.
13: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
4: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.

0: laatste die was van mij, hè?
1: Fout, fout. De foute 1500. Q Music 32.
2: Hiya, Bobby.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Als ik terug in de tijd zou mogen... Kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je op te wachten staat.
6: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
5: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
7: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven. Nu bij Videoland.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
12: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
13: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
14: Zie je nou wel, ze ruikt me.
15: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
13: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
2: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
3: Kippie.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Q-Music Limburg.
7: Goedemiddag. Vanwege de hitte dit weekend zet de ANWB extra wegenwacht in. Door onder meer oververhitte motoren worden honderden hulpvragen meer verwacht dan vorig weekend. Ook op andere plekken worden hittemaatregelen genomen. Chauffeurs van pakketbezorger DHL krijgen extra drinkpauzes. En bij Tata Steel kijken ze of het werk op koelere tijden kan. Het zat er al aan te komen, maar nu bevestigt de NS het ook. Aanstaande woensdag rijden er van 4 uur 's nachts tot 8 uur 's ochtends geen treinen. Personeel wil meer loon en legt daarom het werk neer, zegt vakbond FNV. Het is dus naar ander vervoer zoeken of je reis uitstellen als je afhankelijk bent van het OV. Want ook bussen, trams en metro's rijden dan niet. Er is een akkoord over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. Het bestand is volgens Amerika een uur geleden ingegaan. Eerder vandaag viel Israël nog Libanon aan met raketten. Daarbij zijn tientallen Hezbollah-strijders gedood. Het bestand is belangrijk voor het slagen van de definitieve vredesdeal tussen de VS en Iran. En dan nog naar Limburg. Daar wordt gewaarschuwd voor een wasberenplaag. In de provincie leven er op dit moment zo'n 200 in het wild. En als er niets wordt gedaan, dan verspreiden ze zich over het hele land. En worden we in de toekomst overspoeld door wasberen, zegt de provincie in het AD. Limburg wil ze vaker kunnen afschieten. Ze kunnen namelijk schade aanrichten in de natuur en ziektes verspreiden. En dan nog het weekendweer van Weerplaza. Veel zon en benauwd warm. Het is 30 tot 35 graden. Later vanmiddag kans op onweer. En in Limburg geldt nu code oranje.
8: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
9: Win jij de allerlaatste tickets?
8: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
10: EP Timmers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Timmers, daar word ik vrolijk van.
11: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
12: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
11: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
13: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
14: Ernstings Family.
13: Aanbevolen door vrolijke families.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
4: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.

0: je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
3: Attap.
2: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor

De Foute 1500.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
8: Kippie. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
11: e-boekhouden.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu, 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
16: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
20: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo-juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf €35 krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
1: Q-Music Limburg Nieuws. 5 uur.
22: Goedemiddag.
0: De dreiging voor een school in Kampen in Overijssel lijkt voorbij. Er is een man opgepakt die in een video had gezegd dat hij bij die school iemand wilde neerschieten. De man bedreigde ook een aantal andere mensen. Waarom hij dat deed, is niet bekend. Op het Graspopfestival in België zou een vrouw gisteren verkracht zijn. Dat gebeurde in de buurt van het podium. De politie doet er nu onderzoek naar. Ze kunnen verder nog weinig zeggen over het mogelijke slachtoffer en de dader. Op het festival zijn tienduizenden bezoekers, ook uit Nederland. De twee mannen die vorig jaar brand hebben gesticht bij twee huizen en een auto van de Britse premier Starmer moeten tot 7 jaar de cel in. Het gaat om een Oekraïner en een Roemeen. Volgens onderzoek van de BBC werden ze vermoedelijk aangestuurd door Rusland. En Oranjefans in Amerika moeten oppassen. Het wordt morgen in Houston ruim 30 graden als het Nederlands elftal tegen Zweden speelt. De KNVB adviseert de duizenden Oranjefans daar om 1 liter water per uur te drinken en om vaak de schaduw op te zoeken. Op de route naar het stadion staan extra tenten waar je even kan schuilen. Het weer van hier dan nog, van Weerplaza. Ook hier veel zon met vanavond kans op flinke buien. In Limburg geldt daarom code oranje. Morgen wordt het opnieuw tropisch warm, maximaal 32 graden.
3: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
4: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl. Unleash.

0: Stereo Sunday.
1: It's your fun day.
0: Get your tickets op stereosunday.nl.
2: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
3: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
2: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
4: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
5: Ernstings Family.
4: Aanbevolen door vrolijke families.

0: beste radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q sounds better with you. 7.
2: Sensation.

0: defibrillator of niet, want godman, een ju.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
11: ANWB en gaan.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
13: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
17: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

Foute 1500.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram. 3,99. We doen met je mee. Plus.
10: Uit pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen. Schreeuwend. In het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten. Wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
13: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
16: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
17: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: Goedenavond. De tiener uit Meerstad, die werd opgepakt na de dood van diens ouders, wordt verdacht van dubbele moord. Het OM gaat er daarmee vanuit dat er sprake is van opzet. De verdachte blijft voorlopig vastzitten. Het gaat om een 15-jarig kind dat in transitie zou zijn van meisje naar jongen. Dat meldt RTL Nieuws. De verdachte zou tijdens de moord beelden hebben gemaakt van de slachtoffers en die door hebben gestuurd naar bekenden. Een 27-jarige man uit Almere moet 2 jaar de cel in voor het verkrachten van een meisje van 15. Het gebeurde vorig jaar tijdens Koningsdag in het centrum van Arnhem. Hij had daar een drankje voor haar gekocht en duwde haar vervolgens een mobiel toilet in toen ze wilde gaan plassen. Daarna werd ze seksueel misbruikt. De 2 mannen die vorig jaar brand hebben gesticht bij 2 huizen en een auto van de Britse premier Starmer moeten tot 7 jaar de cel in. Het gaat om een Oekraïner en een Roemeen. Volgens onderzoek van de BBC worden ze vermoedelijk aangestuurd door Rusland. En waarom voelen we ons schuldig als we AI gebruiken op ons werk? Nou, dat komt vooral omdat het voelt als vals spelen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. We vinden namelijk dat hard werken tijd en moeite moet kosten. Wanneer we een opdracht dan veel sneller af hebben dankzij AI, weten we eigenlijk niet zo goed wat we met die extra tijd moeten doen. En het voelt ook alsof we dat werk dan niet zelf hebben gedaan. Het weer dan nog van Weerplaza. Veel zon met vanavond ook kans op flinke buien. In Limburg geldt daarom code oranje. Morgen wordt het opnieuw tropisch warm, maximaal 32 graden.
1: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
2: Win jij de allerlaatste tickets?
1: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
3: EP Tummers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Tummers, daar word ik vrolijk van.
4: Welcome to the one and only, the original.
5: Dit is
6: het Foute Uur.
5: Non-stop.
4: Q Music is proud.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
5: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
7: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
8: Kippie.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
10: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
13: Zie je nou wel, ze ruikt me.
14: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
15: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
16: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer.

0: prijs, getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
2: e-boekhouden.nl.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: Welcome to the one and only. The original.
8: Dit is
9: het foute uur.
8: Non-stop.
7: Q Music is proud.

0: slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar. Vision Planner, voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
12: Adtap.
11: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf €35 krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
19: Goedenavond. In Rotterdam is vorige week een man overleden nadat zijn beademingsapparatuur ermee stopte. En dat gebeurde mogelijk door de grote stroomstoring in de stad, dat meldt Rijnmond. Normaal gesproken moeten noodvoorzieningen het dan overnemen, maar dat gebeurde niet. De exacte doodsoorzaak wordt nog onderzocht door de politie. Groningen wil absoluut niet dat er kerncentrales gebouwd worden bij de Eemshaven. Het kabinet houdt de mogelijkheden daarvoor open, maar volgens de provincie gaat dat in tegen eerdere afspraken die erover gemaakt zijn. Volgens netbeheerder Tennet is de Eemshaven technisch gezien de beste optie om kerncentrales te bouwen. Een andere optie is Terneuzen in Zeeland, maar daar moet het stroomnet wel nog verbeterd worden. Op het Graspopfestival in België zou een vrouw gisteren verkracht zijn. Het gebeurde in de buurt van het podium. De politie doet er nu onderzoek naar. Zij kunnen verder nog weinig zeggen over het mogelijke slachtoffer en de dader. Op het festival zijn tienduizenden bezoekers, ook uit Nederland. En over precies 24 uur trapt Oranje af tegen Zweden voor hun tweede wedstrijd op dit WK. En als we die wedstrijd winnen, dan gaan we bijna zeker door naar de volgende ronde. De kans daarop is dan 99,8%. Dat blijkt uit onderzoek van de FIFA. Maar ook als we deze verliezen en daarna winnen van Tunesië, dan staan we er nog goed voor. Het weer dan nog van Weerplaza. Veel zon met vanavond ook kans op flinke buien. In Limburg geldt daarom code oranje. Morgen wordt het opnieuw tropisch warm met maximaal 32 graden.
2: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
8: Lekker koken begint met inspiratie. Woonboulevard Heerlen. Voor elke kookstijl de juiste keuken. Slim en stijlvol. Een plek om te leven, te delen en te genieten.
12: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
20: Non-stop.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
10: Attap.
9: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Wat een geld.
6: 18.000, potverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
10: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
11: Non-stop.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
6: Praxis. Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
9: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
10: Kippie.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Q-Music Limburg, nieuws, 8 uur.
2: Goedenavond. De bereikbaarheid van Nederland komt in gevaar. Daar waarschuwen gemeentes, provincies en bedrijven voor. Er is steeds minder geld voor het aanleggen van wegen en spoorlijnen. En daardoor dreigen nieuwe woonwijken totaal onbereikbaar te worden. Verder wordt onderhoud ook steeds langer uitgesteld. En dat zorgt dan weer voor flinke overlast wanneer bruggen en tunnels ineens een langere periode dicht moeten. Groningen wil absoluut niet dat er kerncentrales gebouwd worden bij de Eemshaven. Want volgens de provincie gaat dat in tegen eerdere afspraken die erover gemaakt zijn. De staatssecretaris van Klimaat begrijpt de weerstand, maar benadrukt ook dat er nog niks vast ligt. Dat zegt hij bij RTL Nieuws.
3: We maken nu überhaupt nog geen keuze. We laten alleen locaties afvallen waar het onmogelijk is. En we houden op de zeef de locaties die wel zouden kunnen passen, met daarbij wetend dat er dilemma's zijn die we moeten uitpuzzelen de komende tijd.
2: Een andere mogelijke locatie voor kerncentrales is Terneuzen in Zeeland. Daar is meer draagvlak, maar moet het stroomnet wel nog verbeterd worden. Britse media houden er rekening mee dat premier Starmer dit weekend misschien opstapt. Hij zou ergens in de komende dagen de knoop door gaan hakken nadat een populaire partijgenoot gewonnen heeft bij de lokale verkiezingen. Die komt nu in het Lagerhuis en zou het leiderschap van Starmer graag over willen nemen. En het goedkope zomerabonnement voor de trein is hartstikke populair. Meer dan 100.000 mensen hebben er al eentje gekocht. Daarmee kan je voor €49 een maand lang onbeperkt met de trein reizen in de daluren. De overheid heeft genoeg geld geïnvesteerd voor 500.000 van die abonnementen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond kans op flinke buien met veel regen, hagel en onweer. In Limburg geldt daarom code oranje. Morgen wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm, maximaal 32 graden.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
5: Stiel gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Music.
6: Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrije vakanties.
4: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
5: Als ik terug in de tijd zou mogen, kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je allemaal te wachten staat.
6: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
5: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
7: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven. Nu bij Videoland.
4: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Ah, oh, nee hè.
2: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, proef jij even.
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
4: Streekt. Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 52 euro op transavia.com.
4: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Q-Music Limburg, nieuws, 9 uur.
7: Goedenavond. Er trekken vanavond flinke buien over ons land. En daarom geldt er nu code oranje in alle zuidelijke provincies. Het gaat dan om Limburg, Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Je kan daar last hebben van regen, zware windstoten, onweer en hagel. En dat kan ook voor schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel. De bereikbaarheid van Nederland komt in gevaar. Daar waarschuwen gemeentes, provincies en bedrijven voor. Er is steeds minder geld voor het aanleggen van wegen en spoorlijnen. En daardoor dreigen nieuwe woonwijken totaal onbereikbaar te worden. Verder wordt het onderhoud ook steeds langer uitgesteld. Dat zorgt dan weer voor flinke overlast wanneer bruggen en tunnels ineens een langere periode dicht moeten. In Engeland zijn vanavond 2 treinen op elkaar gebotst. Dat gebeurde in de buurt van Londen. Volgens Britse media zouden sommige inzittenden ernstig gewond zijn geraakt. Maar over slachtoffers is verder nog niks bekend. Het zou mis zijn gegaan toen een trein achterop een andere botste, waarbij een van de wagons van het spoor is geraakt. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. En morgen speelt het Nederlands elftal hun 2e wedstrijd op het WK. Die is om 7 uur tegen Zweden. En als we die wedstrijd winnen, dan gaan we bijna zeker door naar de volgende ronde. De kans daarop is dan 99,8%. Dat blijkt uit onderzoek van de FIFA. Maar ook als we deze verliezen en daarna winnen van Tunesië, dan staan we er nog altijd goed voor. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond is kans op flinke buien met veel regen, hagel en onweer. Morgen wordt het opnieuw zonnig en dan ook tropisch warm, maximaal 32 graden.
6: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
8: Win jij de allerlaatste tickets?
6: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
9: Unleash your energy.
10: Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, Legendary Dance, Urban and Hardstyle Music. Be there or cry later.
11: Stereo Sunday
12: is your fun day.
10: Get your tickets op stereosunday.nl.
6: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Zie je nou wel, ze ruikt me.
5: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
6: It's playtime. Easy Toys. It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: ANWB Zomeralert. Nu Giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet! Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Dan ga je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
5: Praxis.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Q-Music Limburg.
4: Goedenavond. Elk jaar raken er honderden kinderen kwijt op het strand. De reddingsbrigade helpt dan met zoeken, maar dat kost een hoop tijd, vertellen ze bij RTL Nieuws.
5: We zien toch elk jaar wel kleine zoekactietjes goed te doen, maar als er te vaak te veel kinderen zoeken raken, dan hebben we minder tijd om op het water te letten, op de zwemmers en de baders.
4: Ze beginnen daarom met nieuwe zoekmethodes. Zo worden er polsbandjes uitgedeeld waar ouders hun telefoonnummer op kunnen schrijven. En de reddingsbrigade gaat ook onderzoek doen naar hoe kinderen het snelst teruggevonden kunnen worden. De 27-jarige man uit Almere moet 2 jaar de cel in voor het verkrachten van een meisje van 15. Het gebeurde vorig jaar tijdens Koningsdag in het centrum van Arnhem. Hij had daar een drankje voor haar gekocht en duwde haar vervolgens een mobiel toilet in toen ze wilde gaan plassen. Daarna werd het meisje seksueel misbruikt. Meerdere mensen zijn gewond geraakt bij een treinbotsing in Engeland. Dat gebeurde vanavond in het noorden van Londen. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Het zou mis zijn gegaan toen een passagierstrein achterop een andere botste, waarbij een van de wagons van het spoor is geraakt. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. En het Nederlands elftal vliegt rond deze tijd richting Houston voor de WK-wedstrijd tegen Zweden morgen. Maar Quinten Timber is daar niet bij. Hij blijft achter in het spelershotel omdat hij een lichte hersenschudding heeft. Die heeft hij gisteren opgelopen tijdens een training. In overleg met de medische staf is besloten dat Timber ook niet meegaat om aan te moedigen. Hij kan voorlopig beter rusten. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond kans op flinke buien met veel regen, hagel en onweer. In het zuiden van het land geldt daarom code oranje. Morgen wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm, maximaal 32 graden.
3: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
4: Adtap.
3: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
5: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
7: Hey jij daar!
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
12: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
13: Praxis.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
19: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
20: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
19: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
21: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
22: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
23: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
24: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
2: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
13: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Q-Music Limburg. Nieuws. 11 uur.
20: Goedenavond. Bij een treinbotsing in de buurt van Londen is zeker 1 iemand om het leven gekomen. Meerdere andere mensen raakten gewond, dat heeft de Britse politie bevestigd. Lokale media melden dat het mis zou zijn gegaan toen een passagierstrein stilviel door een storing. Een andere trein botste er vervolgens achterop en een van de wagons is toen ontspoord. Elk jaar raken er honderden kinderen kwijt op het strand. En ouders hebben verschillende methodes om dat te voorkomen. Dat vertellen ze bij RTL Nieuws.
1: Normaal, als het heel druk is, hebben we altijd een regenboogparasol mee. Dus die weten ze altijd te herkennen.
21: Ik doe wel altijd fluoriserende kleren aan, zo opvallend mogelijk.
20: En als het kind niet snel terug is, dan helpt de reddingsbrigade mee met zoeken. Sinds kort delen ze ook polsbandjes uit waar ouders hun telefoonnummers op kunnen schrijven. Het Duitse festival Southside is vanavond tijdelijk onderbroken vanwege noodweer. Bezoekers werden opgeroepen om te schuilen in hun auto, want daar zouden ze het veiligst zijn. Wie een plekje over had, moest de alarmlichten aandoen. Zo wisten mensen zonder auto waar ze in konden stappen. Na 2 uur werd het festival weer opgestart. En de veiling met gedragen shirtjes van Oranje-spelers heeft bijna €60.000 opgeleverd. Het grootste deel daarvan gaat naar het Prinses Maxima Fonds voor kankeronderzoek. Verreweg het meeste geld werd neergelegd voor het shirtje van Virgil van Dijk. Die heeft ruim €13.000 opgeleverd. De organisatie snapt dat wel, want in dit shirt heeft hij zijn eerste WK-goal gescoord. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond trekken er flinke buien over het land met veel regen, hagel en onweer. Op veel plekken geldt daarom code oranje. Morgen wordt het opnieuw zonnig en tropisch warm, dan maximaal 32 graden.
19: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Hoor je goed, 49 cent.
9: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: 4K-super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie, ik?
1: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
2: Echt waar?
1: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
2: Dat is stoer van mij.
1: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
2: Woehoe!
1: Op sunweb.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Q-Music Limburg, nieuws, 12 uur.
10: Goedenacht. Het onweer en de harde wind hebben in elk geval in Utrecht voor schade gezorgd. Bij de hulpdiensten kwamen veel meldingen binnen over stormschade, zoals omgevallen bomen, losgeraakte daken en afgewaaide takken. Voor Midden-Nederland, en dan met name Flevoland, is een NL-alert gegeven vanwege extreem weer. Engeland is opgeschrikt door een treinongeluk bij Londen, waarbij een dode en meerdere gewonden zijn gevallen. Hoeveel is niet bekend. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De treinen zouden op hetzelfde spoor hebben gezeten. Eén zou stil hebben gestaan en de andere zou bovenop zijn geklapt. Een kind van 2 is uit een bloedhete auto in Krimpen aan de IJssel gehaald. Omstanders zagen dat de peuter al zeker 10 minuten in de auto zat en flink aan het zweten was. Ze wisten een raam open te krijgen en het kind eruit te halen. De politie doet een melding bij Veilig Thuis, een meldpunt voor kindermishandeling. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië en na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-outfase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. En Schotland-Marokko is nu bezig. En dan nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Goedenacht. Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. Daar zijn ook bomen op de weg beland en delen van daken weggewaaid. Volgens ProRail zijn meerdere bomen op het spoor beland. Reizigers konden veilig uit de vastgelopen treinen stappen. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een dode gevallen en ook zijn er tientallen gewonden, maar hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Bij het ongeluk waren twee treinen betrokken die onderweg waren naar London St. Pancras. Het lijkt erop dat een trein stopte door een fout in een waarschuwingssysteem en de andere treinen tegenaan klapte. In Duitsland is een festival afgebroken vanwege noodweer. Het is het Southside Festival, vlakbij de Zwitserse grens. De organisatie riep bezoekers op naar een auto te gaan en de alarmlichten aan te zetten. En na een paar uur ging het festival weer verder. Een van de artiesten op Southside is Davina Michel. Op het WK voetbal is de VS door naar de laatste 32. Ploeg won met 2-0 van Australië. En na de eerder gewonnen wedstrijd tegen Paraguay zijn de Amerikanen zeker van de knock-out fase. Australië kan ook nog door, maar dat hangt dan weer af van de laatste wedstrijd in de groepsfase. Schotland-Marokko is nu bezig. En nu het weer van Weer Online. Verspreid komen zware buien voor. In de noordelijke provincies geldt code oranje. En tijdens een bui is kans op zware windstoten en onweer. Overdag veel zon, droog en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedenacht. Hulpdiensten in het midden van het land krijgen veel meldingen over stormschade. In Flevoland is zelfs een NL-alert verstuurd en wordt iedereen opgeroepen om binnen te blijven. In Coevorde raakte iemand in een auto zwaar gewond toen er een boom opviel. En in Hooglanderveen, bij Amersfoort, zijn twee huizen in brand gevlogen na blikseminslag. Bij een treinongeluk ten noorden van Londen is een machinist om het leven gekomen en verder raakten meer dan 30 mensen zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde doordat twee treinen op hetzelfde spoor reden. Toen eentje moest stoppen, reed de andere tegenaan. Er is een run op het zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes per maand onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn al meer dan 100.000 van verkocht. Staatssecretaris Annette Bertram is er heel blij mee. Dit is echt heel veel. Het is een uniek experiment, zei ze op Radio 1. Algerije heeft een klacht ingediend bij de FIFA na de verloren wedstrijd tegen Argentinië. De scheidsrechter zou beroerd hebben gefloten. Het draait om de beruchte overtreding van Lionel Messi. Hij trapte een Algerijnse verdediger vol op zijn kuit, maar de scheidsrechter greep niet in. Volgens deskundigen had het rood moeten zijn. En nu het weer van Weer Online. Vannacht trekken de buien via het noorden het land uit en vervolgens klaart het op. De komende dag is er veel zon en blijft het overwegend droog. Tot 20 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot 30 graden landinwaarts. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
2: Non-stop hits.
3: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!